0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Sports op Texel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop. Radio.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.
7: The Invisible Man. I'm the Invisible Man.
8: Incredible how you can.
9: Samen 1 Texel draagt bij aan Vitaal Eiland.

vandaag donderdag 16 juli 2026. Dit is het programma Struis Vroeg. Mijn naam is Peter van der Struis en je luistert naar Radio Texel, waar we de allerleukste muziek alleen voor jou draaien. Als eerste mocht je luisteren naar Queen met The Invisible.

0: Tijd voor het Waddenroep nieuwsoverzicht.
1: Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is Radio Texel.
0: Je kan het nieuwsoverzicht van de Waddenroep altijd even nalezen op www.waddenroep.nl. Sloveense schrijfster Pia Pretzel ging in residentie op Schiermonnikoog. Ik kon niet ophouden erover na te denken. En op Texel, Museum Waalstee, vernieuwd na ingrijpende verbouwing. Oude expositie is letterlijk met de grond gelijk gemaakt. En nog een keer op Texel, aantal Texelse schapen daalt snel. Projectgroep roept op tot hulp. Hier zijn de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to you? To deserve this?

0: is Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.
2: Al een jaar lang luister je naar het programma Struis Vroeg op Radio Texel. Van 6 tot 7. We gaan een klein beetje opschuiven. We gaan het een beetje later maken. Dus we gaan van 7 tot 8 voortaan Struis Vroeg voor jou presenteren op Radio Texel 106.1. Muziek voor iedereen, waar we de allerleukste muziek draaien. Zoals deze, Huey Lewis en de Nieuws. Hier is hij met...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: met Mermaid.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Al bijna een uur luister je naar

achterin. Volgens op Radio Texel, Climby Fisher, Love Changes Everything en Destiny's Child, Survivor. Het programma Struisvroeg voor vandaag zit erop. Morgen is er weer een Struisvroeg tussen 6 en 7. Tot dan. Doei doei.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjodorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjodorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez! Oh. Aangeven van Messi! En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
7: My, oh my.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: non-stop.
1: I love you too much, it shows all my emotions.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 4:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk je even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier! Now you

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige periode en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
7: We leven terug.
8: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Tessel.
0: Toppers van toen. Op Radio Tessel.
1: Non-stop.
4: Tot zover weer de toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Firidenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag wisselen zonnige perioden en lage stapelwolken elkaar af in het Waddengebied. Het blijft overwegend droog, alleen op de eilanden kan er in de middag een lichte bui ontstaan. De temperatuur ligt rond 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten kracht 4 tot 6. Kortom, ook op Vlieland fris zomerweer met een stevige bries en slechts lokaal een spatje regen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: altijd zo blij.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

Als de sterren en de maan, als de wolken in de lucht, zo zal ik steeds naast je staan. Als de golven op de zee,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC... doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom.
1: Goedenavond.
0: De derde week alweer op rij dat we hier gewoon zitten.
1: Ja, het is begint een gewoonte te worden weer.
0: Met de leukste, de nieuwste, de oudste, de bekendste countryliedjes in Country Time. 2 uur lang met af en toe ook nog leuke weetjes.
1: Zeker, informatief programma.
0: Maar merendeels slap gauw door de zusters Veenstra.
1: Daar zijn we nog veel beter in.
0: En met Anneke. En we zijn afgetrapt met Riley Green. En vorige week hebben we daar al kennis mee gemaakt met deze nieuwste. Het is een ode aan Toby Keith, waarin de man hemzelf op het eind ook nog even meedoet. En we doen hem nog gewoon omdat hij zo leuk is en omdat hij in je hoofd blijft zitten.
1: Ja, het is een pakkend deuntje.
0: Ja, absoluut. En ook nog even om jullie erop te wijzen, want dat wist ik vorige week nog niet, maar er zit een ontzettend leuk videoclip bij. Heb je hem al gezien?
1: Nee, heb ik nog niet gezien.
0: Hij wordt al genoemd als mededinger naar Video of the Year.
1: Oh, okay.
0: Hij is hilarisch.
1: Ik ga
0: vooral
1: kijken.
0: Het eerste stukje. Dan vertelt hij tegen de bartender van, joh, kom nou op met dat bier, want ik heb ervoor betaald. En dan heeft hij dus tegen een hond.
1: Oh.
0: Maar het is dus een videoclip die doet zoals hij zich voelt. Zo wordt het uitgebeeld, maar ook hoe die dus echt is. Dronken.
1: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
0: Dus dan denkt hij dat hij heel goed danst. En dan zie je het plaatje hoe het echt is. En dan valt hij bijna om. Ja, hij is echt hilarisch. Ja, hij heeft echt wel acteurskills, onze Riley Green.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, ga straks maar even kijken.
1: Ja, we gaan verder met nog iets van vroeger. Tenminste, vroeger. Ja, jaren 80, 90, wat was het? In ieder geval Kenny Chesney, maar hij is druk bezig met een nieuwe muziek. Zijn 21ste studioalbum is in de maak en die komt 25 september uit. Het album gaat Silver Sands Marina heten. En het belooft de ultieme Chesney vibes te hebben, met positieve energie, good vibes en verhalen over lange autoritten en mooie herinneringen, zoals we gewend zijn van Kenny Chesney.
0: Ben benieuwd.
1: Dit is nog The Good Stuff.

0: The Good Stuff, Kenny Chesney.
1: Het eerste nummer eindigde met een stukje van Toby Keith.
0: Ja.
1: As Good As I Once Was. Dus om het geheugen even op te frissen, denk ik, zou het niet leuk zijn als we die er gewoon weer eens
0: inzetten. Het originele zelf.
1: Het origineel, gewoon omdat het kan. Toby Keith.

0: Toby Keith. En 2 weken terug ongeveer zou hij jarig geweest zijn. Waren het niet dat hij...
1: Vorige week.
0: Ja. Ik dacht 2 weken terug. Ja. Waren het niet dat hij te vroeg is overleden.
1: Ja. Het nummer Does My Ring Hurt Your Finger van Charlie Pride was het tweede nummer dat hij uitbracht in 1967. En met dit nummer bewees hij dat hij geen eendagsvlieg was. Hij behaalde er namelijk een 4e plaats mee in de Billboard Hot Country Songs. Maar voordat Charlie doorbrak was hij een professioneel honkbalspeler aan. Ja. Ja. Maar zijn liefde voor muziek was sterker dan zijn honkbalcarrière, dus zo geschieden.
0: Ik vind het een leuke titel.
1: Ja. Does my ring hurt your finger?
0: Ja, ik vind het een mooie regel om iemand even op zijn plek te zetten.

0: Back in the Time met Charlie Pride.
1: Ja, en we blijven even back in the time, want we hebben in totaal 3 klassiekers op rij.
0: Ja.
1: Deze hebben we net gehad. We krijgen er nu een van mij. En daarna komt nog een klassiekertje.
0: Het is wel klassieker, maar weer toch weer iets nieuwer.
1: Ja, iets nieuwer. Die...
2: Wat hoor ik?
0: Buiten.
1: Oh.
0: Het is buiten.
1: Een plaat die inmiddels al 2 weken op reis opgeschoven. 2 weken geleden toen haalde hij het niet. Vorige week had jij al een Glenn Campbell erin staan. Dus ja, 3 keer een scheepsrecht, zomaar denken. Het nummer is volgens mij origineel wel van hem. Ik dacht altijd dat het van Johnny Cash was. Maar die heeft hem wel ontzettend goed gecoverd. En er ook wel meer succes mee gehad. Maar het origineel schijnt van Glenn Campbell te zijn. Het was wel een gitaarvirtuoos.
0: Oh.
1: Ja. En het is ook een hele andere versie dan die je gewend bent van Johnny Cash. En ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke versie.
0: Ik ga het horen. Ik weet het niet meer.
1: A Thing Called Love.

0: wat is het oordeel?
1: Nou, het is net of je een Bjorkje doet.
2: Nee.
1: Ik vind het is wel een leuke versie, maar omdat je de
2: andere ben je gewend.
1: Ja, ben je zo gewend. Dus hij gaat af en toe omhoog en naar beneden.
2: Hij gaat af en toe de andere kant op dan je gewend bent.
1: Ja, ja, hij doet een beetje een kabbelend beekje. Zeg maar, het kabbelt voort op een mooie zomerse dag.
2: Nou,
1: zo klinkt
2: dit. Poëtisch.
1: Nou, hè? Ja. De volgende artiest heeft meer dan 30 singles in de hitlijsten gehad, waarvan er 6 in de absolute topstatus bereikten. Enkele van zijn bekendste nummers, nummer 1 niet zelfs, Dreaming With My Eyes Open, This Woman and This Man, Rumor Has It, and If I Could Make a Living Out of Loving You. Gedurende zijn carrière bracht hij 11 studioalbums uit en de eerste 4 behaalden allemaal de platina-status in de Verenigde Staten. Dus dat betekent meer dan 1 miljoen verkocht. Een exemplaren per album. Dus dat zijn...
2: Dat is best veel.
1: Dat is best heel veel. En ja, dan heb ik het over Clay Walker. En wij hebben de laatste van zijn nummer 1 hits, die ik net genoemd heb, erin gezet. If I Could Make a Living.

0: Walker. Ja, die klassieke nummertjes, die zijn hartstikke leuk, maar ze zijn kort.
1: Ja, klopt.
0: Dus
1: ja.
0: Je moet wel opletten, Sini.
1: Nou, dat deed ik ook, Annieke. Ja,
0: let op, hij is bijna af. Dus zet je koptelefoon op.
1: Ik was wel paraat, joh.
0: Ja, ik moest je wel waarschuwen. Ik heb je al een paar keer gewaarschuwd. Ik heb weer zo'n nummer gevonden met zo'n tongbrekertitel.
1: Ja.
0: Ik ga een poging doen.
1: Nou, doe eens.
0: Hypothetically.
1: Ja, klinkt aardig.
0: Was in de buurt, hè?
1: Ja, klinkt aardig.
0: Ik kwam het tegen op TikTok. Het is een gesprek tussen twee vriendinnen over de moord van de een van de twee op haar man. En waarop de ander dan een stel dat de oplossing heeft en aandraagt. Hij is hilarisch, dus je moet goed naar de tekst luisteren. En het komt van Willow Avalon.
1: Vind jij normaal helemaal niks?
0: Nee, maar deze is grappig. Deze is leuk. En Caitlin Butts. Een gesprek tussen twee dames.
2: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne. And she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
3: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
2: Oh, Lord.
3: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
2: What?
3: And he ain't moving. And I think he might be dead.
2: Uh-oh.
3: And you're the first person I thought to call.

0: I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Zomaar wat gratis tips om van je man af te komen.
2: Het is een beetje de Goodbye Earl van van de Dixie Chicks 2.0.
1: Ja, we hebben hier dan wel geen gators, maar ik weet wel een plekje waar de varkens zijn.
2: Ja, ik ook.
1: Die kunnen dat ook heel goed een like wegwerken.
2: Zeker.
1: Heb ik gehoord.
2: Er zijn meerdere varkens.
1: Hypothetically speaking.
2: Als jullie van een groepje af willen, kan dat ook.
1: Ik vond hem grappig.
2: Jij is leuk. Tijd voor de countryklapper, de mensen.
1: Nou, zal ik jou eens vertellen. Nou. Ik zit nou weer in het loket op de haven. En daar staat volgens mij Radio 2 op. Want heb je daar de shuffle in? Is dat Radio 2?
2: Geen NPO idee. Radio 2? Ik luister niet naar Radio 2.
1: Nou ja, 2. Goed. De shuffle komt erin voor. Dus volgens mij is het Radio 2. En daar kwam je voorbij.
2: Nou, je hoort hem vaker op de radio, hoor. Ja, klopt. En ook bij ons voor de derde keer deze maand.
1: Absoluut.
2: Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, Ruben Hillen.
2: Ik heb ooit eens van jou een cd gehad met allemaal liedjes van de Chicks.
1: Ja.
2: Toen nog de Dixie Chicks. Die had je zelf gebrand.
1: Ja.
2: Jij kon ze al langer, want je was naar een concert geweest. Volgens mij had Jaco zich toen opgeofferd. Toen
1: ja, klopt.
2: Jou mee te
1: gaan. Allereerste Dixie Chicks concert in Duitsland.
2: In Duitsland, ja. En jouw cd was voor mij de eerste kennismaking met de Dixie Chicks of met de dames. En dit nummer was van die zelfgebrande cd. Een van mijn favorieten.
1: Snap ik.
2: Dus ik denk, laat ik hem er eens in zetten. Cowboy Take Me Away van de Chicks.

0: Cowboy Take Me Away, met op het eind een vrij lang instrumentaal stukje. Ja, maar hier heb ik dan weer geen moeite mee.
1: Nee, op de een of andere manier is dit niet irritant.
0: Nee. Ik vind zo'n keiharde gitaarsolo. En dan denk je, nou schiet nou maar op. Ik heb het nou wel gehoord, maar dit is gewoon wel mooi.
1: Ja.
0: En dan is het niet erg als het een minuut duurt.
1: Nee. Er zijn gewoon duidelijk verschillen.
0: Absoluut.
1: Patsy Cline was een pionier die begin de jaren 60 de brug sloeg tussen traditionele country en popmuziek, ook wel bekend als de Nashville Sound. Leaving on Your Mind was de allerlaatste single die ze uitbracht voordat ze op 5 maart 1963 op 30-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Leaving.
0: Zoveel van die bekende artiesten. Die
1: ik heb het gevraagd aan ChatGPT. Welke country-artiesten zijn er met een vliegtuigongeluk allemaal om het leven gekomen?
0: Ik denk wel een
1: gekomen?
0: Stuk of 12.
1: Nou, op zich kwam hij maar tot een stuk of 4 echt de hele bekende.
0: Okay.
1: Dus dat viel me dan weer. Nou ja, tegen is ook een beetje, klinkt ook raar.
0: Misschien dan niet alleen country-artiesten. Misschien ook, want je hebt natuurlijk Buddy Holly.
1: Ja, ze zeggen, waren natuurlijk ook een paar rockers.
0: Dat zijn er al 4.
1: Ja.
0: Dus, en John Denver. Ja. En, nou ja,
1: maar Jim Reeves. Dus ja, op zich, je komt wel aan twee handen inmiddels.
0: Dat
1: maar
0: denk ik
1: het
0: wel.
1: Was toch minder dan dat ik gedacht had.
0: Okay.
1: Leaving on Your Mind.

0: Leaving on Your Mind van Patsy Cline.
1: Hadden we net al drie klassiekers van mannelijke countryartiesten. Nu zomaar twee dames achter elkaar. Moeten ook kunnen. En al helemaal omdat bij ons de vrouwen altijd een beetje de bekaaid van afkomen. Ja. We krijgen de vrouw met de vele malen bekroonde young stem. En dan heb ik het over...
0: Sammy, why not?
1: Sammy, why not? I don't want to play house. Ze gaat bijna huilen.
0: Ja. Ja. Het is om te janken.
1: Het is om te janken.

0: tranentrekker ja, is het zien.
1: Echt wel.
0: Je voelt je voelt
1: de emotie.
0: Ja. Ik moest bijna huilen.
1: Zakdoekjes lagen al klaar.
0: Bijna.
1: Afgelopen zaterdag was het al zover.
0: Ja.
1: We zijn afgereisd naar de Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Voor een bomvol avond met muziek en gezelligheid. En
0: dat... wat ik voornamelijk las, was dat het geluid daar voorna heel slecht
1: ja,
0: is.
1: Ja, klopt. Het geluid is gewoon, voor concerten is het not done eigenlijk. Nee. Dat is niet, het zou gewoon het niet moeten gebeuren.
0: Worden.
1: Het is een gallenbak.
0: Ja.
1: Ja. Dus, maar of buiten dat gelaten... Ja,
0: genoten.
1: Prachtig. Absoluut genoten. Ja. De drie zussen, de Kersteloos, die zouden als eerste optreden, zeg maar, afgelopen zaterdag in het voorprogramma van Luc Combs met de Mine Kind of Saturday Night Tour. En het programma zou om 6:30 beginnen, waar het niet dat het al eerder begonnen was en wij pas na 6:30 binnen
0: waren.
1: Jullie waren
0: te laat gewoon.
1: Nou ja, op zich wel ja. Maar ja, als ze zich gewoon aan de draaibroek gehouden hadden...
0: Had je ook al 10 minuten gemist?
1: Nee.
0: Wel.
1: Nee. Maar goed, dat is echt wel jammer en zuur. Want wij kwamen inderdaad rond 6:45 binnen. Toen was er dus niks. Dus wij dachten,
0: was je zelfs een kwartier te laat. Ja, you fall door de mand.
1: Ik denk, nou, we zijn ruim op tijd. Want er is nog geen bedrijvigheid, niks. En dan liep ook... Het was ook nog niet compleet gevuld. Er was een beetje een kwart aan mensen inmiddels in de arena. Dus wij zaten vol spanning te wachten totdat... Nou ja, het dus niet kwam.
0: Nou.
1: Dus maar goed, daardoor hebben we dus, heb ik hem nu er maar in gezet. Ik denk, dan kunnen we toch nog een beetje nagenieten van de Kersteloos. Ik heb wel hier en daar wat TikTok-optreden gezien.
0: Moet je het plaatje er maar bij denken.
1: Ja, dat.
0: Ja.
1: Cowboy Kind of Love.

0: Power Kind of Love van de Kersteloos. En straks nog meer over onze tour.
1: Kunnen niet wachten. Van het nieuw uitgebrachte album The Cellar Tapes. De Stormkamer Tapes van Don Williams. De volgende. Hoe noemde jij die tornado ook alweer? Vorige week hadden we het er nog over. De Cellar Tapes, de stormkelder voor tornado's. En toen had jij iets met five.
0: It's an F5.
1: F5, die dus. Yeah. Uit de Cellar Tapes. I'm the One van Don Williams.

0: zo'n typisch heerlijk Don Williams.
1: Ja, ik zeg, deze klinkt ook weer lekker.
0: Heerlijk.
1: Ja, alsof hij inderdaad gewoon weer...
0: Alsof hij er nog hij verder gewoon gaat. Is.
1: Ja. Oké, okay, 6:50 was het dan afgelopen zaterdag tijd voor de tweede gast op Teden. En de 18-jarige Ty Meyers, die had een mooi verjaardagscadeautje voor zichzelf. Want hij zei al, ik word morgen 12 juli word ik 19. En waar kan ik dat nou beter vieren als hier op het podium?
0: Als in de arena.
1: Ja, dat. Waar iedereen op zijn feestje komt.
0: Ja, hè? Op zijn verjaardag.
1: Hij kan goed zingen, die jongen. Maar ja, waar het niet dat helaas het geluid niet meewerkte. Dus zijn stem is echt
0: was niks. Was niet te horen?
1: Jawel, zijn stem was wel goed te horen, maar het weerkaatste heel erg. Het was gewoon jammer, want hij heeft gewoon een goede stem voor zo'n jong gastie. Ja, het is leuk voor een partijtje voetbal daar, maar dus ja, niet voor dat. Niet voor dat. Nou klonk hij wel heel goed, maar daarentegen even stil daarbuiten. Ja.
0: Dat we toch de ramen even dicht moeten doen.
1: Het derde gastoptreden was voor de script. Nou, en ik had daar heel hoge verwachtingen van.
0: Tegen.
1: En dat viel zo tegen. Hij kwam op in een mooi zwart pak. Echt alsof hij een outlaw cowboy was. Hoed op, lange jas en dat soort dingen.
0: Het is toch helemaal geen cowboy.
1: Het is helemaal geen cowboy. Maar hij wou een beetje in de sfeer meedoen en zo. En dat doet hij op zich hartstikke goed hoor. Maar hij kwam op in het eerste liedje. En hij was halverwege en hij was al buiten adem. En hij was zo vals als ik weet niet wat.
0: Heb ik ook meerdere berichten van gelezen.
1: Hij was echt knettervals.
0: Ja.
1: En dan deed hij ook nog, wou hij af en toe van die Gordon-achtige toestanden toevoegen.
0: Van die ad-libs.
1: Ja, van dat soort dingen. En dan op het einde van het liedje. Hou op man, ik ben not amused en al helemaal niet onder de indruk.
0: Nee.
1: Dus kappen daarmee. Dus
0: heb je het niet even geroepen?
1: Nou,
0: ik hier van Texel, Sini, vind dit niet te pruimen.
1: Nee, ik was er echt... Jannie vroeg nog of ik de oordopjes zou lenen. Ik heb bijna ja gezegd, want het was echt niet...
0: Dat was niet best.
1: Het was leuk om ze al hun... Want ze hebben heel veel bekende nummers natuurlijk.
0: Ja,
1: Man Who Can Be Moved, Hall of Fame. Echt, alle bekenden kwamen voorbij. Maar ik was niet onder indruk.
0: Nee.
1: Nou, jammer.
0: Ja, heel jammer.
1: Helaas.
0: Ja.
1: Wat ik dus wel een heel mooi nummer vond, maar wat niet tot z'n recht kwam. Ends of the Earth van Ty Meyers.
0: En hij gaat het niet halen, want Sini klets weer te lang.
1: Ik zei
0: dus
1: toch.
0: Zo meteen gaan we naar het journaal en de nieuwsberichten. En
1: kletsen we daarna weer volop verder.
0: Komt-ie.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: van het einde van de aarde, van het laatste nummer van de eerste uur, Ends of the World, naar Top of the World.
1: Nou, wat een leuk bruggetje, Anneke. Ja,
0: het is een kleine stap hier bij Country Time.
1: Welkom trouwens bij Tweede Uur.
0: Met Anneke en met Sini. Oh, ik moet zeggen, met Sini en met Anneke. Eerst anders.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dit waren de Carpenters natuurlijk.
1: Ja, en we gaan verder met de Zac Brown Band. En vanaf morgen, 17 juli, gaat de Zac Brown Band weer op tour.
0: Komt ze ook naar Nederland?
1: Nee. De Love and Fear Tour. Deze tour telt 27 data's en loopt tot en met 21 november. Dus dat is de moeite. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Brothers Osborne, Grace Potter, de Old Crow Medicine Show en Fits and the Tantrums. Nou zeggen de twee daarvan mij helemaal niks. Grace Potter zegt me niks en de Fits and
0: Grace
1: Tantrums
0: Grace is de zus van Harry.
1: Ik denk meer de oud-tante. Ja, de tour blijft in Amerika. Al wordt het wel eens hoog tijd dat ze naar Nederland komen.
0: Hey, je hoort goede signalen en je hoort slechte signalen van dat concert.
1: Ja?
0: Sommigen vinden het nogal heftig.
1: Oké. Okay.
0: Want het is ook met demons en weet ik het allemaal. Maar het beschrijft een soort van zijn levenspatroon. Diepe dalen en dat soort dingen.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, er zijn de meningen nogal over verdeeld. De een vindt het prachtig en die vindt het dat het perfect past. En het is een mooie opbouw. En de ander zegt, oh, het vreselijk slechtste concert dat ik ooit geweest ben.
1: Ja, maar hij moet nog beginnen.
0: Nee, maar deze heeft hij al eens gedaan. Love and Fear heet hij toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hij gaat vanaf morgen van start, staat het.
0: Nou, volgens mij gaat hij dan weer van start.
1: Oh, dat zou wel kunnen. Dat stond er niet bij in het verhaaltje. In ieder geval, dit is The Man Who Loves You The Most.

0: Loves You The Most van de Zac Brown Band.
1: We hebben er weer één. Ik heb er weer één gevonden. Niet van echt te onderscheiden.
0: Nee, ik zag het al aan de titel en tenminste aan de artiestennaam. Ja. Ik denk, oh, dat is er weer één inderdaad.
1: Ja. AI. Maar ik vind hem erg leuk en de tekst is geweldig. Het is een grappig nummer over iemand die wenst een telefoon te zijn, zodat hij of zij altijd dicht bij de geliefde is en alle aandacht krijgt. Ik denk dat er een heleboel mensen dat wel zouden willen.
0: Dat denk ik ook,
1: een goed gesprek met iemand beginnen is vaak niet meer te doen, omdat iedereen op zijn mobiel zit. Ja. En ja, ik maak mezelf daar ook schuldig aan.
0: Ja, ik ook.
1: Kijk, je hebt geen normale gesprekken meer, want iedereen kijkt op zijn telefoon. Ik bedoel, ga op de boot zitten tussen Den Helder en Texel.
0: Iedereen zit op zijn scherm.
1: Ja, het eerste wat ze doen is een schermpje pakken. Ja. Dus een normaal gesprek is bijna niet meer mogelijk. Ja, dit is wel eens jammer.
0: Het is de tijd van het jaar. Hoe zeg je dat?
1: De tijd van deze
0: eeuw. Ja, hoe we er nu in zitten.
1: Ja. Hey Ho is de uitvoerende artiest, AI dus, met de titel I Wish I Was Your Phone.

0: Ik vind het onderwerp leuk gevonden.
1: Ja, zeker.
0: Door Arne Henrik Hornberg.
1: Oh, zo, het is,
0: dat is de tekstschrijver, de componist en de uitvoerende producent.
1: Oké. Ja, en dan was het zaterdagavond om 9:00 dan tijd voor de big man himself, Luc Kamps. En wat is dat een vocale krachtbatser. Echt, dat is...
0: Terwijl die iedere keer heel zenuwachtig is voor een optreden, hè? Net als André Hazes.
1: Ja, en dat merk je absoluut niet aan hem. Hij staat daar gewoon, hij doet zijn dingetje en hij doet ook gewoon de liedjes zoals je de liedjes kent van zijn albums.
0: Geen rare
1: fratsen erbij om het mooi te laten klinken of een ander melodietje. Gewoon, bam, dit is het, dit's what you get. En gewoon goed. Gewoon alles is gewoon goed. Van het begin tot het eind. Hij heeft echt tot 11:00 heeft hij zijn dingetje gedaan. En
0: wat vond jouw man ervan? Want het is natuurlijk geen country fan.
1: Nee, maar die had van tevoren had ik hem al hier en daar met Luc Kamps naar zijn Spotify toegesluist. En af en toe bij je nummer dat hij, maar die ken ik. En die probeerde die dan ook voluit mee te zingen. Dus dat,
0: En Jannie en Bert, want Jannie wist niet wie het was.
1: Nee, Jannie en Bert hadden ook zoiets van, we weten niet wat we moeten verwachten. Maar die hebben ook zichtbaar genoten. Die vonden het ook één muzikaal geweld met zoveel. Ja, er zagen wel 50.000 man stond daar binnen.
0: Ja, ja.
1: En bloed heet was het daar. Dat was dan wel minder.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, het is gewoon de hele happening op zich natuurlijk, is gewoon een feestje.
0: Nou ja, ik heb ook genoten, medegenoten.
1: Ja, ik denk, ik zal hier en daar van de bekendste nummers, zal ik even een stukje filmen, zodat je er toch een beetje bij
0: was
1: bent.
0: Ook een beetje bij.
1: Ja, hij heeft zelfs tijdens het spelen, was hij op zijn gitaar, had hij een broken guitar string.
0: Ja.
1: Merk je niks van tijdens de hele optreden. Je ziet dat er een gitaar wordt gewisseld, maar qua sound of geluid.
0: Nee, want dan gaan de andere pakken nemen dat wel over. Dus
1: heb je er niks van meegekregen?
0: Nee.
1: En hij deed zelf ook nog even zijn dingetje. Hij doet dan altijd even een biertje shotgun, hè?
0: Oh.
1: Ja, dat gaatje erin en hoppa en weggooien. Ja, dat hoort er ook bij.
0: Oh, wist hij niet dat er statiegeld in zit?
1: Ja, denk ik niet. Dat is niet in Amerika, hè? Maar ja, tijdens zo'n concert heb je natuurlijk altijd, pakken ze toch de wat ruigere nummers en de wat opzwepende nummers. Dat is nou eenmaal dat
0: er
1: dat
0: staan
1: werkt.
0: Een hoop mensen.
1: Het is een feestje. Dus hier en daar natuurlijk wel een ballad, maar toch minder als dat je wil. Want ja, de mooiere zijn toch meestal de ballads. Waaronder dus In Case I Ain't Around.
0: Maar die deed hij wel.
1: Nee. Dus vandaar dat ik denk van, nou,
0: dan die maar.
1: Dan die maar hierin.

0: In Case I Ain't Around van Luke Combs. En hiermee is het einde gekomen aan onze reeks, of tenminste mijn reeks concerten. Ik hoop dat er zich weer eentje aandient voor volgend jaar.
1: Hou vast wel.
0: Het begon met Morgan Wallen met z'n tweeën. Toen naar Jelly Roll en Post Malone samen met mijn man. En dan
1: het is elk jaar.
0: Ja, weet ik wel. Er komt elk jaar wel een grote. Maar dat moet ook wel net je cup of tea wezen, hè?
1: Morgan Wallen was september.
0: Ja.
1: Jelly Roll was augustus.
0: Ja.
1: En nou zit je jullie. Dus het komt vast wel, hoor. In de loop van het eind van het jaar.
0: Ja, maar dan moet het ook net wel degene zijn waar je heen wil.
1: Jawel, komt vast wel.
0: Ik hoop erop. Jawel. Ik ben het. Ik hou ervan. En A Night on the Town, hoor.
1: Ja, nou, en de volgende keer ben ik er weer bij, hoor.
0: Zeker.
1: Fishing in the Dark. Het is een enorme klassieker uit de jaren 80 die iedereen zou moeten kennen en meezingen. En ik moet eerlijk bekennen, ik kan dat niet. Ik kan niet het hele liedje worden.
0: Oh nee, niet het hele liedje, maar zeker het refrein en alles. En ze doen er zelfs een dansje op, hè, zittend.
1: Het refrein zou ik mee kunnen zingen, maar niet alles. Nee, dat is het. Maar het nummer werd wel een enorme hit.
0: Ken je het lijndansje op de grond?
1: Dat weet ik niet.
0: Dan zitten ze met z'n allen zeg maar tegenover elkaar, maar dan in een lijn. En dan doen ze zeg maar, net als de Macarena, doen ze er allemaal...
1: Doen ze een hengel uitgooien.
0: Nou ja, doen ze zeg maar op het liedje, doen ze zeg maar wat er gezongen wordt, doen ze dan na met handen en voeten.
1: Oh, oké. Okay.
0: Op zich heel grappig om te zien.
1: Ga ik opzoeken. Ja. Jij gaat opzoeken, Ryan Green.
0: De video.
1: En dan ga ik dit opzoeken. Het werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot Country Songs in de US. In Canada werd het ook een nummer 1. En het groeide uit tot de bekendste en meest geliefde song van deze band. De Nitty Gritty Dirt Band. Het is wel een hele leuke naam trouwens. En hoewel de titel doet vermoeden dat het over nachtvissen gaat, Fishing in the Dark, is het eigenlijk vooral een heel romantisch liedje. Het vissen is vooral een excuus voor een nachtje samen onder de sterrenhemel.
0: Nou. En meer.
1: Fishing in the Dark.

0: Fishing in the Dark van de Nitty Gritty Dirt Band.
1: Pek lekker.
0: Ja. En we blijven een beetje in de klassiekers hangen, want Walking Away is een van de meest bekendste en meest geliefde nummers van de Amerikaanse countryband Diamond Rio.
2: Ik dacht dat jij niks had.
0: Nee, maar ik kan snel improviseren.
2: Oh ja, dit is gewoon spontaan.
0: Ja, dit is snel improviseren. Het nummer werd uitgebracht in 1995 en ik behaalde een nummer 2 in de Billboard Hot Country.
2: Mm-hmm. Zeg maar.
0: Ja, Diamond Rio.
2: Ik vind dat je je goed eruit gewerkt hebt hier.

0: Walking Away van Diamond Rio.
1: De volgende staat erin, omdat ik een aantal nummers nog te kort kwam voor de editie van vanavond.
0: En dus, ze zijn allemaal best kort.
1: Dus ik weet niet of het wat is.
0: Oh, je hebt hem nog niet geluisterd?
1: Nee, dat gaan we nu horen.
0: Oh, ik heb wel een leuke nog dus nog. Als er niks is, dus moet je even naar beneden scrollen.
1: Ja, dat is,
0: die is
1: goed.
0: Wel leuk.
1: We gaan het even afwachten. Hij duurt 3 minuten 40 en als we er halverwege al zat van zijn...
0: Dan kan je die andere lezen.
1: Doen we die andere. Salt of Sanity van Zac Top.

0: haar was te doen?
1: Ja, zeker wel. Ja, prima.
0: Dus als jij al zei, het meeste van sektop kan is je gewoon goed erin zetten.
1: Ja. Is toch een beetje de jongere Alan Jackson, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik bedoel, hij is nog wel hartstikke jong, maar hij heeft een oude ziel.
1: Ja, en over die oude ziel gesproken.
0: Die komt nou.
1: Die komt nu aan boord, want Still the One is een heel bekend nummer van Shania Twain. Maar ook het nieuwste nummer van Alan Jackson.
0: Ik zou zeggen, het is niet hetzelfde nummer.
1: Nee, nee, het is een heel nieuw nummer.
0: Ja.
1: En ondanks dat hij met toeren gestopt is, is hij zeker niet gestopt met muziek maken. Dus hij heeft een liefdevol cadeau voor zijn vrouw, die uitgebracht op 25 juni. Zijn vrouw Denise. En daar heeft hij een klein stukje tekst bij toegevoegd. In honor of the 50 years this year, I went to the studio and recorded that little pop song with some country season on it and gave it to her for her birthday. Cause she's still the one.
0: Ah, dat is toch lief.
1: Mr. Alan Jackson. Ah.

0: manier zo te bellen, maar een lekker tempo nummer.
1: Ja, inderdaad. Ik had er hier heel iets anders bij verwacht. Ik had hem nog niet gehoord. Deze stond er vorige week al in. En de tekst die ik erbij had geschreven was: heel veel plezier zaterdag en hou me een beetje op de hoogte.
0: Nou, heb ik gedaan.
1: Beide is gelukt. Ja. Evermine, Luke Combs en Alison Krauss.

0: Lou Combs en Alison Krauss. En ik ben geen fan van Alison Krauss zelf, maar als
1: in
0: ze
1: combinatie.
0: In combinatie doet ze het wel. Ze heeft een hele mooie tweede stem.
1: Ja, klopt. Want ik vind het voor zichzelf vind ik het te zacht en te
0: tuttig.
1: Ja, zo te,
0: maar ze heeft natuurlijk
1: voort.
0: Ook dat hele mooie met Brad Paisley.
1: Ja, ja.
0: De whisky lullaby, die is ook zo mooi. En daar past het samen met een mannelijke stem past het heel goed. Ja. Maar alleen vind ik er gewoon niet...
1: Is het niet ons kopje thee.
0: Nee, laten we het daarop houden.
1: Lindsay Lou komt ook met een nieuw album. En die komt uit in augustus. Bluegrass Women gaat het heten. En het is een eerbetoon aan de vrouwelijke pioniers in de bluegrass muziek. Een genre dat historisch gezien eigenlijk gedomineerd werd door de mannen. En Lindsay die ontdekte dat veel klassieke bluegrass nummers geschreven waren door vrouwen. Zonder dat ze er eigenlijk erkenning voor kregen. Voor dit album heeft ze uitsluitend nummers gebruikt en geselecteerd die door vrouwen zijn geschreven. En de aftrap van dit album is de single All I Ever Loved Was You. En die is dan weer geschreven door Dorothy Skaggs. En dat is dan weer de moeder van Ricky Skaggs.
0: Okay.
1: De bluegrass zanger.
0: En er staan een heleboel...
1: Dat zijn allemaal vrouwelijke bluegrass artiesten. De een doet de viool, de ander doet de mandoline.
0: Ze zingen niet allemaal?
1: Nee, ja, wel iets wat op de achtergrond, maar het zijn hoofdzakelijk de muzikanten.
0: Oké, want ik had niet al die namen opgegeven. Ik had 6 dames, had ik staan.
1: Even kijken, ja. Lindsay Lou, Tatiana Harsh Reeves of zo. Laurie Lewis, Maddie Whittler, Alison Brown, Hashi, Chihachio. En dat...
0: Tatiana Hargreaves. Ik weet niet wat jij er net van maakte.
1: Nou, maar... ik kon het allemaal niet zo snel lezen dat het voorbij ging. Zoals ik moest sneller schrijven, dat het ging nogal snel voorbij.
0: Okay.
1: Dus goed, maar dit is dus Evermine. Oh nee, All I Ever Loved Was You, sorry.
0: Ja.

0: Alle Ever Loved Was You van Lindsay Lou met de crew.
1: Nou, dat is leuk bedacht. Sini. Het volgende nummer kwam ik van de week weer tegen in mijn Spotify-lijst. En het is zo'n nummer wat in je hoofd blijft zitten. En dat was dus bij deze het geval. De hele dag lang heb ik dat nummer in mijn hoofd.
0: Straks
1: dus
0: weer.
1: Met het risico dat het vanavond weer gebeurt en ik weer de hele rest van de avond dit refrein in mijn hoofd heb, gaan we nu luisteren naar Billy Currington met People Are Crazy. En ik heb voor het eerst wel eens goed naar de tekst geluisterd.
0: Oh.
1: En het is het gaat over een toevallige ontmoeting in een café en dat groeit uit tot een bijzonder verhaal met een onverwacht einde. Een nummer over toeval, levenswijsheid en de uitspraak People Are Crazy. Heb jij het ooit wel eens heel goed beluisterd?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nou, zou ik even doen.

0: Dus, Sini, wijze les. Zit je ooit in een bar naast iemand, ga dan niet op je telefoon zitten, maar ga het gesprek aan. Babbel een uurtje of twee met die meneer of mevrouw. Dan kan je zomaar zijn dat je een hele rijke erfenis tegemoet ziet.
1: Ik ben voor.
0: Ja, want hij zat dus zonder dat hij het wist naast een miljonair. Ja. En hij heeft dus al zijn geld georven. Ja. Kan zomaar gebeuren.
1: Ik denk dat ik vanaf nu elke dag naar de bar ga.
0: En gewoon een gesprek beginnen. Je weet nooit waar het toe leidt.
1: Dat. Jij hoorde dit van de week, jouw nummer van net, op Spotify. Ik hoorde het volgende nummer, hoorde ik op Country Radio voorbij komen.
0: Vanwege dat jij weer KPN hebt.
1: Ja, die is ook alweer eens leuk.
0: Ja.
1: Undivided heet het nummer. En dat is de samenwerking tussen Tim McGraw en de helft van Florida Georgia Line, Tyler Hubbard. En er is ook nieuws op dat gebied, Anneke.
0: Vertel, Sini. Ja, ik ben razend nieuwsgierig.
1: Ja, je hangt aan mijn lippen.
0: Zeker, zeker.
1: De heren Tyler Hubbard en Brian Kelly, die zijn weer Florida Georgia Line.
0: Ze zijn weer back together.
1: Ze zijn weer back together. Ah. Na 4 jaar onenigheid hebben ze de strijdbijl weer begraven.
0: De wat?
1: Onenigheid.
0: De strijdbijl?
1: De strijdbijl.
0: Ja, je zei het een beetje raar.
1: Oh ja?
0: Ja. Luister maar terug zaterdag.
1: De strijdbijl.
0: De strijdbijl.
1: Hebben ze begraven en ze hebben de hereniging ging stapsgewijs en heeft in 2026 weer geleid tot een officiële comeback op het podium.
0: Nou.
1: Dus dat zal ongetwijfeld, ik heb nog niet gezocht, al misschien wel nieuwe muziek zijn, maar die zal er zeker weer komen.
0: Ik denk het wel.
1: Maar dit is in ieder geval nog een oudje van Tim McGraw samen.
0: Met Tyler.
1: Undivided.
0: Oké.
1: Ja.

0: Undivided. Tim McGraw en Tyler Hubbard. En dit was hem.
1: Het zit erop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgende week. Nieuwe kansen, nieuwe rollen, nieuwe
1: precies,
0: alles.
1: Ik wens iedereen een heel fijn weekend alvast. Met genoeg te doen. Want ik heb Speed Weekend is er. En,
0: ja, klopt. En de food,
1: Beach Food Festival. Ja. En het wordt misschien iets minder warm. Maar even goed mooi weer.
0: En een harde wind erbij.
1: Oh, dat is dan weer wat minder.
0: Ja.
1: Maar goed. Bedankt voor het luisteren allemaal. Veel plezier zometeen met Mike. En wij gaan er vandoor.
0: Ja, zie je ons rennen vanaf Duiveland?
1: Ja, nou ja. De meisjes van de prairie. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekend Show. Op Radio Texel.

0: Nou mensen, daar gaan we weer. Daar gaan we. Een hey, goede avond. Een hey, goede avond. Een hey, goede avond. Een hey, goede avond.
1: Een hele goede avond en als je morgen luistert, een hele goede middag. Ja, welkom weer. Die bijna weekend show. Bijna weekend. Er is weer van alles te doen op Texel dit weekend. We hebben dit weekend namelijk ook de Speed Weekend op de heilige klei van Eierland. Waarbij natuurlijk allerlei formule stokken, Formule 1 rijden, Rodeo's, Bengerstoks en natuurlijk ook nog 4-cylinders. Van alles. En 2 dagen lang is dat, hè, Speed Weekend. Dat is zaterdag en zondag. Hoor je dat de roemende motors worden over het hele eiland heen. En de stof zal de... Ja, rond heel eiland zie je dat in de lucht hangen. Duim op de pils, zeggen we altijd. Als er dat aan de kant staat. En er is ook, dat begint morgen eigenlijk al, Beachfood Festival. Maar daar bellen we zometeen even met Tim Heg, van natuurlijk paal 12. Die gaat er allerlei over vertellen, welke steentjes er morgen allemaal staan. Wat ze allemaal te bieden hebben. Misschien hebben ze daar wel mosselen, ja, wie weet. Maar ik zag wel in ieder geval dat ze wel een gebakken Texelse slippies hebben. Ik was net al een rondje hardlopen. Ik dacht, mijn auto stond nog op het werk. Ik dacht, ik ga mijn auto even halen en ik ga even daar langs even kijken wat er al een beetje staat. Ik zag sowieso de vlammenkoegentent zag ik staan. De Black Angus hamburger zag ik sowieso. En alle koffie van Bean Beans. Ja, dat zag ik allemaal. Dus ik ben benieuwd. Ik heb alweer een hoop sponsornamen alweer opgenoemd. Dus ik hoop dat we nog een paar gratis dingetjes krijgen. Als er heen gaan. Maar zometeen gaan we bellen met Tim. Dus, die gaat er alles over vertellen. Maar eens even, wat gaan we allemaal zometeen in het programma hebben doen? We hebben natuurlijk nog de Schatkist plaat. Dat is een klassieker weer deze keer. We hebben ook nog een. We hebben natuurlijk nieuwe muziek. We hebben natuurlijk nog. De Dobbelstones. Dit keer. Gevuld met. Als je er snel bij bent, mag je je nummers nu gewoon insturen. Via een. Doe je even mijn. Hoe zou ik dat doen? Hoe gaan we dat doen? Heb je mijn nummer? Kan je dat insturen? Heb je mijn. Mail kun je insturen of stuur het even op de chat bij Radio Texel. Dan kan ik het ook zien. We hebben, als het goed is, bij Radio Texel ergens hebben een chat. En dan kun je een berichtje insturen. Stuur gewoon een paar nummers in. Wie weet staan jouw nummers wel op de dobbelsteen. En dat hebben we in ieder geval. We hebben natuurlijk nog sowieso een beetje waddennieuws. En voor de rest laat ik het allemaal een beetje aan jou over. En dit is mijn favorite waste of time. Over een paal. Een beetje zomerse muziek hier op die antenne.

Lekker, Melissa Anderson, Like the Way I Do. Ja, weet ik het. Zo tweede uur hebben we natuurlijk ook, wat ik moet zo zeggen, gaan we nog even duiken in de top 40 van week 29 van 1989. Dat is, ja, mensen, dat is alweer een tijdje terug. Dat is, als ik, ja, laat zeggen, 37 jaar terug of zo, ja, zoiets. Ja, terug, ja, zometeen even de schatkistplaat. En dan gaan we even bellen met Tim Hek daarna. Dus blijf even lekker luisteren. Heb je nog een verzoeknummertje? Vraag hem even aan via www.radio.nl/. En rechtsbovenin zit een vakje. Dan kun je hem toevoegen. Stoot op.

0: Ja.
1: We halen een plaat uit de schatkist. En deze is het geworden.
2: Terug naar 1984. China Crisis. En Wishful Thinking.

Wishful Thinking van China Crisis. Ik moet altijd denken als een beetje aan die band zoals Talk Talk. En weet je wel, dat soort bands. Die had ook een beetje van die mooie synthesizer. Dus erin. Liverpoolse band komen. Ze komen ook uit Liverpool. En ze komen, dacht ik, in december, 6 december, dacht ik, komen ze nog in naar Nederland met een rapid tour. En komen ze voor mij in Zoetermeer in de poppodiumboerderij komen ze te staan. Dus in ieder geval deze hit ken ik dan, Wishful Thinking. Maar wat ze nou meer hebben gespeeld, geen idee. Volgens mij is dit de enige hit gespeeld heb. Zometeen in ieder geval nieuws over katten, over lepelaars, over schapen. Wat een dierennieuws eigenlijk een beetje, ja. Maar ook over eten. Latina.

0: The Cats in the Cradle, hier op die antenne van Radio Tesla natuurlijk, van Ugly Kids. Ja, daar heb je toevallig een kat in Oostrent. En toevallig gaat het aardig viraal rond, dat heel veel katten vermist zijn. Dus ja, misschien moet je ze in de Cradle doen. Ja, dan dat ze dan beter zijn. Ja, ik heb nog natuurlijk aan de andere kant van de lijn heb ik Tim. Ik zeg, jij hebt ook lang niet gesproken, Tim.
1: Nee, klopt Mike.
0: Ik zal je even harder zetten.
1: Ik heb jou wel gezien, maar jij mij niet.
0: Ja, ik heb jou, soms zie ik jou wel eens bij de schuur. En ik was nog wel even langs het landje. Maar,
1: ja, klopt.
0: Maar jullie zijn natuurlijk in drukke opbouw, zeg ik toevallig. Maar ik zal even een klein beetje...
1: In oude Zilt, hè?
0: Ja.
1: Wij zijn nu druk bezig met de beachfood aan het opbouwen. En dat wordt weer een leuk, gezellig weekend.
0: Ja. En het is jouw tweede jaar, toch? Je hebt natuurlijk stokje overgenomen van Valerie.
1: En, ja.
0: Ja, dat was natuurlijk eventjes toen, ik weet nog wel dat eventjes, dat was net even een paar weken van tevoren. En dan kreeg je ineens, boem, oh ja, je moet even gaan regelen.
1: Ja.
0: Maar je hebt nou natuurlijk even wat meer de tijd voor gehad om het... te voorbereiden. Hoe was dat? Hoe heb je nog wat speciale dingen toegevoegd? Heb je nog iets veranderd eraan? Of?
1: Ja, zeker. Wij zijn nu als jongens van het strand hebben we een beetje het stokje overgenomen.
0: Ja.
1: We doen veelal bruiloften, feesten, partijen en sinds een paar jaar nu evenementen.
0: Ja.
1: En wij hebben nu dan het stokje overgenomen die natuurlijk een paar jaar goed heeft gedaan en echt heel erg leuk heeft opgezet. En wij hebben een beetje de eigen draai eraan gegeven door in ieder geval wat voor kinderen wat meer in de richting op te zetten. Waar we dit jaar dan Optimisten on Tour hebben toegevoegd. Daar gaan ze op het strandje van, het waddenstrandje van Oude Schild, gaan ze daar kanoën kunnen en suppen en zeilen.
0: Oh, dat is wel leuk, ja.
1: Ja, en voor de kleintjes heb je nog het waterlaboratorium.
0: Oh.
1: Dus dat is ook heel erg leuk, ja. Ja. En een grote drinkkussen.
0: Nou, dus het is wel echt wel leuk om voor het gezin om me heen te gaan, zeg maar.
1: Ja, zeker weten. En natuurlijk alle, en dat is een beetje de basis, voor iedereen een hapje en een drankje te krijgen. Maar om de invulling wat groter te maken, hebben we daar wat leuke dingetjes aan toegevoegd. We hebben een tweedehands kledingwinkeltje hebben er zitten.
0: Ja.
1: We hebben ook nog eens even een beetje door te nemen. We hebben wat verschillende etenstandjes nu ertussen zitten.
0: Ja.
1: We hebben nu de toko uit Den Burg, die natuurlijk net nieuw is.
0: Oh ja, ja.
1: Dus dat is ook wel leuk om even mee kennis te maken. We hebben een bandje op vrijdag.
0: Oh.
1: Een beetje muziek. Ja, natuurlijk.
0: Welk bandje staat er morgen?
1: Billy in the Big Bang.
0: Oh, ja.
1: En die kennen we eventueel van de blues. Daar hebben ze bij ons gestaan in Foodbar heet het natuurlijk nu.
0: Ja.
1: En dat was zo'n succes. We dachten, die doen we nog even een keer op de vrijdag om op te starten. Rond een uurtje of 6 uur morgen beginnen ze.
0: Dus we beginnen gewoon lekker met een bluesy
1: ja.
0: Friday. Yeah.
1: Bluesy Friday.
0: Ja, trek je blues aan en ga er heen.
1: Ja. Ja, zeker weten. Dus dat is heel erg leuk om een beetje wat muziek. Maar Marco en Rob doen natuurlijk hartstikke leuk met de plaatjes draaien het hele weekend.
0: Ja, ook altijd hartstikke leuk. Weet je, kunnen we lekker in die bakken graaien, singeltjes zoeken. Weet je, dat is altijd leuk.
1: Precies. Ja, je kent het natuurlijk altijd goed. Dus dat is super leuk om het hele weekend mee te draaien. Maar we dachten, een bandje is leuk als toevoeging.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk die jongens met een kopje koffie staan en je hebt je eigenlijk gewoon de hele dag een beetje vertierd,
0: ja.
1: om in te vullen. Ja, ijsje halen, ja, wat heb je niet, hè? Dus het is een leuk weekend qua vulling. En dat, de draai wat we ernaartoe hebben gegeven is eigenlijk, we zochten steeds een beetje meer invulling. Dat is wat ingewikkelder geworden in de tijd, want men heeft geen personeel of het is wat ingewikkelder in de prijs goed te krijgen. Er zijn wat afzeggingen en er komen weer wat mensen bij. Dus er is veel afwisseling dit jaar. Maar zeker weer net zo leuk om een weekendje te vertoeven.
0: Ja, je hebt natuurlijk ik zag al wat Tesselse Slippies.
1: Tesselse
0: natuurlijk Black Engelse Burger. Ja, dat is altijd goed.
1: Oude Trouw. Ja. En je hebt de vlamkoeken.
0: De vlammenkoekenkar zag ik alweer staan, zag ik inderdaad. We hebben Bean Beans. We hebben lekkere koffie van Bean. Nou ja,
1: ja.
0: Het is... En, Straks, en je hebt natuurlijk gewoon weer de tap biertjes.
1: Op de tap biertjes. En wat ik nog vergeet is de yoga. Dat is ook,
0: dan kun je nog yoga doen.
1: Nou. Ik kan ook nog lekker yoga. En voor de optimist aan toe moest ik niet vergeten om even aan te geven. Je kan je online het beste opgeven voor de jongelui. Want dan heb je sowieso een plekje. Je kan ook aankomen lopen, maar de spoor zit vol.
0: Dus aangeven bij Beach Food Festival Texel even opgeven eigenlijk.
1: Ja, naar optimistontour.nl.
0: Optimistenoptour.nl.
1: Ja, kun je ze op vinden, kun je op inschrijven. Dan komt het sowieso goed. We hebben nog wijn en spijs van Jeroen.
0: Oh.
1: Ja, die gaat...
0: Dat is een wijnproeverijtje.
1: Ja, wijnproeverijtje met Nederlandse wijnen.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Nou ja, je hebt om een beetje in de namiddag... Jeroen Visser, dat is een vriend van een collega van mij... Van mijn kompion, Mark. En die heeft voor de eerste keer een soort van tafel, net zoals poker heb je dan.
0: Ja.
1: En dan kan je inzetten met fiches. En dan kan je eigenlijk je eigen wijnproeverij testen. Van joh, hoe goed ben ik nou eigenlijk in wijnen?
0: Oh, geinig.
1: Hoe goed kan ik proeven? En het zijn allemaal Nederlandse wijnen. Dus het is dat een beetje de twist eraan. En daar kan je ook voor opgeven. En dan kan je lekker aan tafel gaan zitten. En dan kan je eens even beproeven of je goed kan proeven.
0: Ja. Ik heb wel een bierproeverij gehad, maar een wijnproeverij heb ik nog nooit echt gehad. Maar ja, laatst wel zo'n wijn, ja, je hebt een tea wijn of zo.
1: Dat is natuurlijk helemaal leuke dingen. Ja. Maar dat voegt een beetje wat toe. En we vinden het wel eens jammer hoor, dat de grote jongens zoals de Pakhuis of Tessels de Catering, die had natuurlijk staan op Speed Weekend dit weekend.
0: Ja.
1: Dus die hadden het allemaal veel te druk. Dat het allemaal weer, dat ze dan niet kunnen helaas. Maar aan de andere kant geeft het daardoor wat meer afwisseling.
0: Ja, dus we hebben dit jaar heb je dan nou net even weer wat andere staan.
1: Dus en als iemand luistert voor volgend jaar, kun je gewoon natuurlijk gewoon alvast bedenken van joh, laat ik het eens een keer proberen. Dat kan allemaal, hè. Dus als je dit keer denkt van misschien moet ik het eens een keer proberen, neem contact op. Dan kunnen we volgend jaar ook een hoekje reserveren.
0: Wie weet, ja.
1: Toch? Wie weet. Kom jij nog langs, Mike?
0: Ja, ik kom. Ik wil eigenlijk wel even langskomen eigenlijk, ja.
1: Leuk, gezellig.
0: Dus, ik weet niet welke dag, ik weet niet wanneer, hoe laat en dat soort dingen.
1: Het is van de morgen vanaf 3 tot 10.
0: Ja.
1: En zaterdag en zondag van 12 uur tot ook 10. En dan meestal de zondag is altijd een beetje twijfeltje, want als het uitverkocht is dan is klaar.
0: Ja.
1: Maar dus het hele weekend is vertier.
0: Dus vrijdag van 3 tot 10, zaterdag van 12 tot 10 en zondag ook nog...
1: Van zondag is het van 12 tot sluit.
0: 12 tot sluit. Ja. Dus daar heb je nog wel af en toe als... soms heb je dan net de laatste middag en dan zijn dingen op.
1: En dat hoop ik, hè. Dan hebben we het goed gedaan.
0: Heb je nog een paar toppers dat je denkt... Nou, daar moet je eigenlijk wel eventjes wat gaan halen.
1: Nou ja, ik moet altijd zeggen... Ik vind het ook natuurlijk een leuke nieuwkomer.
0: Ja.
1: Ik vind daarin... we hebben één nieuwe van de overkant. Ik ben heel benieuwd. Het heet MJ Snacks. Ze doen meer dan dat. Ze gaan kijken wat ze op Beatfood eruit kunnen halen. Dus die zijn helemaal van de overkant gekomen. Die hebben ervan gehoord. En die waren vorig jaar. En die zeggen van, ik wil meedoen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Die doen nog wat leuks qua eten. Die hebben natuurlijk de TX slipjes. Wat natuurlijk altijd een lekker vertoep is voor een goed visie. Ik zit er even na te denken. Maar ja, ik denk het mooiste is gewoon kom en loop een rondje. Want je hebt natuurlijk niet één, maar je hebt er een stuk of 10.
0: Ja, dus je kunt natuurlijk gewoon...
1: En voor ieder wat wil.
0: Als je daar geweest bent en iemand anders heeft dat gehad, dan zie je dat, dat ziet er lekker uit. Of je ziet wel weer, de vlamkoek is altijd wel een dikke rij. Maar,
1: ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Week uit het jaar en altijd. Net als die Tesla Crabs zijn ook altijd heel dikke wachtrijen, weet je wel.
1: Ja, maar die konden dus ook helaas niet.
0: Oh, die konden, dus
1: af, Dus nee, dus als er volgend jaar iemand nog eens een keer denkt van ik wil wat voor de kinderen gaan betekenen,
0: ja,
1: dat zit daar wel, wel wat minder. Dus als iemand nog volgend jaar denkt van ik ga poffertjes bakken, dan moet je erbij zijn voor volgend jaar. Dan kan je gewoon opgeven.
0: Nou, ik zag wel dat, dat Jaap weer gewoon weer staat. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Patat en frikandellen is altijd goed voor kinderen.
1: Ja. En die staat die week erop staat die voor, op Sunny voor de eerste keer. Bij het paviljoen. Dus dat worden een paar leuke weken.
0: Ja, net even bij jou een patatje gehaald, dus ze maken goed.
1: Kijk, goed hoor, Mike.
0: Ja, en ik zeg, wens je heel veel succes nog met de opbouw en met van alles. Tim.
1: Dankjewel. En we zien elkaar dan.
0: Oké, bye-bye.
1: Yo, Mike. Hoi.
0: Dit is Cheerleader.

Omi en Felix Jan, de cheerleader. Lekker zomersmuziek op die antenne. En de nieuwe Rolling Stones, Mr. Charm.

0: is het lekker, hè?
1: Lekker, we hebben er ook al van staan.
2: Radio Texel. Barbecue plaat.

De barbecue plaat van Laris ook wel. Gisteren stond hij nog in het land. Pitbull. Ik ken je deze nog. Samen met Neo en Everjack.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekend Show. Op Radio Texel.

Nieuwe muziek van Bruno Mars. 2026. En Lizzo. About the time. Zometeen die dobbelstones. Ik moet zelf maar weer een lijstje maken.

0: Ik heb nog een verzoekje klaarstaan zometeen. Ed Sheeran. Met Photograph speciaal voor mijn vriendin. Maar eerst de Dobbelstones.
1: De Dobbelstones.
0: Ja, wat staat er allemaal op de dobbelsteen? Ja. Ik heb een weer niet meegenomen, dat hele ding. Je moet hem weer online doen. Dat ding ligt nog steeds ergens in mijn schuurtje in een soort krat. Ja. Erg hoog. En met verhuizing van dat kleine huisje naar waar ik nu zit. Is dat een beetje... ja, we hebben daar ergens neergelegd. En hij is er nog niet uit. Hij moet gauw een keer hier naar de studio. Volgende week moet ik hem meenemen. Dus attendeer mij erop. Wat staat er dan op 1? Op 1 staat de nummer 2 van natuurlijk de top 40. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Op 2 heb ik de Doobie Brothers met Wonderful Belief. Volgens mij stond hij er vorige week ook in. Ja, hier staat hij er weer in. 3 heb ik Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 4 heb ik iets heel anders. Motley Crue, Kickstart My Heart. En op 5 heb ik The Spice Girls met Stop. En op 6, ja, Star Meer van de Rolling Stones. Dus ja, ik ga kijken wat ik... ik ga nu werpen. En ik zeg, hij zegt 1. Dus dat betekent gewoon dat deze plaat gewoon wordt...

0: Die zit het hele weekend alweer in je hoofd natuurlijk. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Ja.
2: Oh, de wadden. Van. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: En deze voor jou, schat.

Ja, Jennifer de Blak. Jennifer Lopez. Even een oudje van haar. Dat is al een tijdje geleden. Weet je het? Ja, we kijken. We hebben nog een beetje wat nieuws. We hebben een klein beetje muziek hierbij. Ja. Ja, mensen, het is weer tijd voor een beetje wat de nieuws. Wat is er allemaal een beetje aan de hand? Ja, namelijk een beetje dierennieuws. Sowieso no strength. Er zijn heel veel katten vermist.

0: Echt waar. Ik zit in zijn 1794 app. Het is niet normaal. Die app staat helemaal rammende vol met katten die weggelopen zijn. Er waren al reacties van. Ik denk dat de katten aan het daten zijn in het dorp. Die vond ik wel leuk, die reactie. Ja, dat kan natuurlijk van alles wezen. Ja, misschien hebben ze gewoon even geen zin om naar huis te zijn. Misschien willen ze gewoon even lekker wat leuks doen. Achter de muur staan, achter de vogeltjes staan. Ja, geen idee. Ze komen... Mijn kat, dat komt altijd gewoon weer thuis. Dus... Maar het is een hoop katten vermist. Het begon bij één en nu staat de hele set gaat gewoon helemaal bomvol met vermiste katten. Dat is niet normaal. Dus zie je een kat in Oost-Trent, dan zal hij waarschijnlijk vermissen. En het gaat niet goed met de schaap op het eiland. Want de schapenboeren hebben gewoon... vroeger telde Texel meer schapen als inwoners. Tegenwoordig is het lang niet meer zo. Want Texel heeft ongeveer nu nog maar 8.000 of 9.000 schapen op het eiland. Ja, natuurlijk, Texel is wel een schapeneiland. En we willen eigenlijk niet... Er is natuurlijk een actiegroep, een projectgroep. Steun onze schapen is er opgestart met een inzamelingactie. Ik zal even een klein beetje het filmpje laten horen, mensen. Even kijken, moet ik dit even uitzetten? Moet ik zo, en dan kan ik het zo doen.
1: Meer schapen dan mensen. Die uitspraak gaat op Texel niet meer op. In de afgelopen jaren daalde het aantal schapen op het eiland van zo'n 14.000 naar nog maar 8.000 à 9.000. Daarom is actiegroep Steun Onze Schapen een inzamelingsactie gestart om het Texelse schaap weer terug te brengen in het landschap.
2: Het is een doneeractie, dus mensen die zich geroepen voelen om ons te helpen bij het behoud en het ontwikkelen van de schaaphouderij op Texel, die kunnen doneren. We hebben een speciale actiepagina daarvoor, we hebben flyers en we proberen de boodschap over te brengen naar toeristen, Texelaars en bedrijven. En duidelijk te maken waarom het belangrijk is om nu in actie te komen. Als je naar de website gaat www.steunonzeschapen.nl, dan kun je kiezen wat je wilt doneren. Je kunt een vrij bedrag doneren of je kunt kiezen voor een emmervoer, een scheerbeurt, stro en hooi tijdens de lammerij. Dus je kunt echt fysieke dingen doneren of een bedrag naar keuze.
1: Maar niet alle schapenboeren waren direct enthousiast over de actie.
2: Er werd er ook wel links en rechts gemopperd van ja, we moeten het toch zelf kunnen. Gaan we nu bedelen voor geld? Maar dat is eigenlijk niet het probleem. We gaan die schapenboer niet ondersteunen, maar wij gaan er als eiland voor zorgen dat die schapen hier blijven staan. En dat kan dus in een vorm van de onkosten drukken. De onkosten voor het houden van een schaap zijn heel erg hoog. En de inkomsten zijn laag. Dus je moet er wel iets bij doen als boerenbedrijf zijnde om inkomsten te genereren. Denk aan een boerencamping of een boerderijwinkel. Dus het is eigenlijk te duur om schapen te houden. Dus je moet heel veel van schapen houden, wil je het als uit de hand gelopen hobby blijven doen.
1: De inzamelingsactie maakte een vliegende start.
2: Mensen zijn echt heel enthousiast en zien ook het belang in waarom het zo belangrijk is dat die beestjes hier blijven lopen. Dus er wordt goed gedoneerd.
3: Want wat zou Texel zijn zonder het Texelse schaap in het landschap?
2: Ik weet het echt niet. Van oudsher lopen ze hier al. Het ras de Texelaar is hier ook ontstaan. Er komen heel veel mensen hier. Dit waar we nu staan is denk ik het meest gefotografeerde stukje land van ons eiland. Ik weet het niet. Lege weilanden. Geen idee. Het hoort echt bij Texel.
0: Dat zal niet best zijn natuurlijk. Lege weilanden en geen schapen. Schapen, ja, dat hoort natuurlijk bij. Net als de schapenboetjes en alles. Dat zou Texel zonder schapen. Dat kennen gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Dat is hetzelfde als niet. Dat zijn zo heel veel tradities natuurlijk in Nederland. Zoals er wat zonder lepelaars kennen ook niet. Hè, want er is zo een lepelaar op Schiermonnikoog. Ik zal dood voor de vogelgriep. En toevallig het broedseizoen is net een beetje ten einde. Dus het zou niet leuk zijn dat al die jonge lepelaartjes allemaal aan de vogelgriep ten eindigen. Ja, en er is weer yoga op Schiermonnikoog. Is er ook al, dus bied voor rust en ontspanning. En ik hoorde net al bij Tim op de radio. Je kunt ook zich aanmelden voor yoga op de Beach Food Festival dit weekend. Dus kijk eventjes op beachfoodfestival.op de website van hun. Dan kun je dat allemaal zien. Zometeen gaan we even terug naar de Duikwinter top 40 van 1989. Maar eerst de Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain? Nou, ik heb het al heel lang niet meer gezien.
4: Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know.
0: Ja, een paar druppies.

Ja, wacht, dat gaat helemaal weer verkeerd. Maar we duiken nu in de top 40 van 1989. Week 29 en begint nog met de Doctor van de Doobie Brothers. Vertel zo meer.

Toch een lekkere, ik vind het wel een goede lijst, top 40. Dat is wel een leuke lijst voor ons, mijn natuurlijk een collega van de Radio Veronica. Rob Stennis op vrijdagmiddag heb je altijd, dan pakt hij altijd een top 40. En dan maakt hij zijn eigen lijst van met de luisteraars. Dus dan kun je altijd je top 3 geven. Nou, deze staat sowieso wel in mijn top 3, dan in die hele top 40. De dokter van de Doobie Brothers kwam toen binnen op nummer 36. Nieuw op 36. Toen had je ook, bezemwagen had je daar die Santro al 3 weken in. Die heb niet hoog gestaan. Ik ben een gokker van André Hazes. Op 39 hadden I Will Do For You van UB40. Suriname All-Stars, Member Den, gedenk hen. Die stond op 31, die stond op 3 weken in. Queen stond er ook, die stond op 10 weken. I Want It All. Die was toen erg gezakt. Peter Koelewijn stond er ook in. Kom van het dak af. En dan met DJ Sven versie. Die stond 6 weken op nummer 35. You Got It van New Cuts in the Block. Die stond er ook nieuw in. More Than I Can Say. Justin and Mandy op nummer 33. Joe Cocker, Where the Night Comes op 32. 31, Good Good Feeling. Erwik en Good Good Feeling. Ja, Koos Albers stond er ook in. Op het Jij Blijft Bij Mij. En Calling Out the Carol. Weet je het? Kan Dans had je er nog. Van Morrison, Madonna Express Yourself op 26. Die was toen wel erg gezakt. 10 plaatsen van de weken voor. Friends, Joy and Pain, Donnie Allen. De La Soul, Say No Go. Ja, die stond ook. Bam kwam op 22. In de eerste week, Ella, What Is You van U2. Melissa Edwards, ik heb er nog gedraaid. Like The Way I Do. Ook Michael Jackson, Liberian Girl, die stond er ook in. Die gaan we wel even draaien. De meeste mensen vinden Michael Jackson wel goed. Stond op 19, op nummer 19. Die was toen van 27 naar 19. Die stond net de tweede week toen in de top 40. Ja, is dat er nummer 1 is geworden? Volgens mij dacht ik net niet, maar... Liberian Girl. Michael Jackson.

0: Ja, zoveel goede platen zaten erin in die top, top 40 van 1989. Ja, natuurlijk week 29. Mijn zus was net al, ja, die was een aantal weken oud. Ja, een paar maandjes denk ik was het. Ze begon net een beetje te kruipen, denk ik.
1: Ik heb geen centen maar
0: naar te kruipen. Nergens goed voor, stond er ook in. 3 weken stond hij erop. Op nummer 13.

Speciaal voor de mensen uit de Zwarte Cross. Zometeen nog een verzoekje. Schijnbaar hebben die mensen toch. Zitten de hele dag te luisteren. Want hij stond, vanmiddag is hij ook al aangevraagd. Hetzelfde nummer.

En zo maar een beetje, klein beetje verklok voor 10 uur. De Lois Lane en It's the First Time. Ook in 89. Stond ook in diezelfde top 40 grootste. Die draaien we ook nog wel even. Maar ik zat even naar de line-up van de Zwarte Crossen kijken. Maar in ieder geval, ik zag er volg Jannes staan. Jannes met band. En dat soort dingen, die zat er vanavond. Keizer Chief staat er. Dacht ik, nou weet je, die vind ik wel leuk om even te draaien. En van allerlei andere, heel veel muziek staat er. En dingen. Van alles wat daar. Grootje, niet de man. Wat een ex. Zwarte Cross. Maar deze trend staat in ieder geval ook op de Zwarte Cross. De Keizer Chief.

Ik zou allemaal even zeggen, een heel fijn weekend. En volgende week zijn we er weer bij. En we hebben live muziek in de studio. We hebben een artiest in de studio. Een Texas artiest. Hij komt hier niet vandaan. Maar, dus zet de radio volgende week gelijk aan. Dus ik zou zeggen, nog een heel fijne avond. En fijn weekend. Tot volgende week.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater. En koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: My heart is a ghost town.
0: Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Is klaar aan het eind van de reis.
0: Non-stop.
5: Read my love. What a tale my thoughts could tell.
0: Non-stop.
6: I'm still running against the wind.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Non-stop Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.